0: Tarari and tararau, Alba and Gigi Dag. Tarari and tararau, Alba and Gigi Dag. Tarari and tararau, Alba and Gigi Dag. Tarari and tararau, Alba and Gigi Dag.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

to put up with the drama no more.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: SpaFun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be.
0: En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Do you have a name?
3: Oh, yeah. TRL News.
5: Het is opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel, zeker tijdens de start van het nieuwe schooljaar. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
6: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
5: De werken duren nog tot half oktober. En in ons voetbal heeft Racing Genk makkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en breidde in de tweede helft de voorsprong nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Het heeft nu 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Signature Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Spaven. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spaven.be.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We play your favorite classics. All day long. This is TRL.
4: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Het is opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Zeker tijdens de start van het nieuwe schooljaar. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
3: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
2: De werken duren nog tot half oktober. En in ons voetbal heeft Racing Genk makkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en breidde in de tweede helft de voorsprong nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Het heeft nu 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Vannacht lokaal kans op regen met maar rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maximaal tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: De superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Het is opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Zeker tijdens de start van het nieuwe schooljaar. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
3: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
2: De werken duren nog tot half oktober. En in ons voetbal heeft Racing Genk makkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en breidde in de tweede helft de voorsprong nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Het heeft nu 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Broeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

0: Steakhouse Beton in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro, blijkt uit de Stem van Vlaanderen een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
6: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja, die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
5: En opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. Nepal vraagt specifieke hulp na de zware overstromingen daar. Onder meer aan China en India om verplaatsbare bruggen op te bouwen en om communicatie en vervoerslijnen te herstellen. Nepal vraagt ook hulp bij specifiek DNA-onderzoek om de slachtoffers te identificeren. Bij de overstromingen kwamen al meer dan 580 mensen om het leven. Nog bijna 2500 mensen zijn vermist, onder wie ook nog 2 Belgen. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn, waar ze op 4 september starten aan de groepsfase van het WK. De Cats spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor. In de stand springt het nu naar een gedeelde 3e plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna meer wolken. Het gaat ook regenen dan, met vanavond kans op onweer, maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan weer met veel wolken, daarna klaart het op en wordt het tot 22 graden.

0: Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

0: Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: Meer dan 1 op 5 Vlamingen heeft minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 1 op 3 komt in de problemen bij een onverwachte factuur van 500 euro. En bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. Geldexpert Chris Sugira.
7: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
6: In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken de Cats naar Berlijn, waar ze op 4 september aan de groepsfase van het WK beginnen. Ze spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen, met vanavond kans op onweer en maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.

0: Ja, I'm ready.
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkarren in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
4: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan gaan moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
3: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, zijn nog volop aan het oefenen voor het WK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste voorbereidingsmatch tegen Japan. Het werd 78-77. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn voor het WK. Volgende week vrijdag beginnen ze daar dan aan de groepsfase. Ze nemen het eerst op tegen Turkije. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Bever. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Bever staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer. Maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.
3: Enrique.

0: kameel. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back, stronger than ever before.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Bien.
3: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan gaan moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
2: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. Het is met de start van het nieuwe schooljaar volgende week opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
4: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
2: De werken duren nog tot half oktober. Intussen zijn er ook werken op de oprit van de R6 naar de E19 in Mechelen, ook richting Brussel. Daar wordt een brug hersteld. En ook daar belooft de verkeershinder toe te nemen. In het zuiden van Rusland zijn 7 mensen gewond geraakt bij Oekraïnse luchtaanvallen, onder wie ook 2 kinderen, dat melden lokale autoriteiten. Bij de aanvallen raakten 2 appartementsblokken beschadigd en ook een goederenloods. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren, waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. En de Belgian Cats, dat zijn onze nationale basketbalvrouwen, zijn bezig aan hun laatste voorbereidingen voor het WK. Ze wonnen gisteren nipt hun voorlaatste oefenmatch tegen Japan met 78-77. Morgen oefenen ze nog een laatste keer ook tegen elkaar. Daarna vertrekken de Cats dan naar Berlijn. Ze beginnen dan aan hun WK op 4 september in de groepsfase. Daarin nemen ze het eerst op tegen Turkije. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: SpaFun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Doe je ding. Jouw ding doen op TRL.
4: Dat kan.
5: Ja, maar.
3: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
4: TRL News.
5: Jongeren doen minder aan pensioensparen. In 5 jaar tijd is hun aantal met 12% gedaald, dat schrijft de Tijd. Steeds meer jongeren kiezen voor trackers of EFT's. Dat is een vorm van passief beleggen die vaak gepromoot wordt door zogenaamde finfluencers op sociale media. Jongeren hopen zo hogere rendementen te krijgen, zegt professor Kenneth de Becker.
6: Pensioensparen is gebonden aan allerlei regels. Dat maakt maar beperkt in aandelen investeren, beperkt buiten Europa investeren. Met een tracker heb je die beperkingen niet. En als je dan natuurlijk de vergelijking gaat maken tussen het pensioensparen met de beperkingen en een tracker die wereldwijd belegt, dan zie je dat de laatste jaren de rendementen van die trackers vele malen hoger waren dan het pensioensparen.
5: Nadeel bij trackers is wel dat jongeren zelf de discipline moeten hebben om jaarlijks te investeren en de trackers ook niet te verkopen voor het pensioen. In IJsland trekken de inwoners vandaag naar de stembus om te beslissen of de regering de gesprekken om toe te treden tot de Europese Unie weer moet opstarten. IJsland had in 2009 al een aanvraag ingediend, maar uiteindelijk kwam er een partij aan de macht die dat niet zag zitten. De onderhandelingen werden nooit formeel afgesloten, waardoor de aanvraag nog steeds op tafel ligt. De IJslandse premier spreekt nu over een nu-of-nooit moment. Voorstanders vinden vooral de euro economisch interessant. Tegenstanders vrezen dat IJsland de controle over visserij en walvisjacht zal verliezen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 3 sets van een Tsjechische. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Eerst opklaringen. Daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen, met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Morning Run.

Het pure plezier haal je uit je radio met TRL Pleasure Radio met Rhythm and Dance uit de 90s, Zero's en ook de nodige retro house tunes. Blijf lekker bij ons, ook dit uur zit je hier goed voor het beste van toen.

0: SpaFun. Genieten tot in jouw kleinste teen. SpaFun.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

8 7 7 7 7 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

gezorgd. En jij hoeft enkel maar te luisteren en misschien wel te ontwaken. Het is eigenlijk al lang tijd om je nest uit te komen. Lukt het niet? Dan zeker met TRL wel, want wij draaien de beste 90s, Zero's, Retro en Dance, zoals deze.

probleem zit erop, maar niet getreurd. Straks een nieuwe lading 90s, Zero's, Retro en Dance Tracks. Allemaal best hier bij TRL Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: TRL News.
3: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 gezinnen in ons land kinderen heeft verwekt. Anne Eekhout van het FAGG.
4: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
3: Het FAGG wil daarom extra informatie, onder meer over de identiteit van de donor. In Odessa, in het zuiden van Oekraïne, zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. In Rusland, in Belgorod, vielen dan weer 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. Op een christelijk muziekfestival in West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een man van 41 om het leven gekomen nadat een groot houten bord omviel en op hem terechtkwam. Nog 6 andere mensen raakten ook gewond. Mogelijk viel het bord om door een windstoot. Het festival werd meteen stilgelegd. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 3 sets van een Tsjechische. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen, met vanavond ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden, maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: Morning Run.

0: jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

0: choose life.
1: Laat de andere maar lullen en kletsen. Wij draaien ze één na één. Pletsvrij. 90s, Zeros, Dance and Retro. TRL, Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

waar jij destijds wild op de keer ging. TRL, Pleasure Radio, met het beste uit de 90s, zero's, maar ook evenzeer een leuke lading retro en dance tunes.

Blossom, het eerste deel van The Morning Rum in jouw nieuwe zaterdag. Graag tot straks voor een nieuw uur en nieuw deel in The Morning Rum in deze zaterdagochtend.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
5: You have a name.
3: Oh yeah.
6: TRL News.
7: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 Belgische gezinnen kinderen heeft verwekt. Anne Eekhout van het FAGG.
8: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
7: Het FAGG wil bijvoorbeeld meer informatie over de identiteit van de donor. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij, waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
9: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
7: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische droneaanval, dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Door de aanval was er een explosie en brak er brand uit in een magazijn. Het vuur verspreidde zich naar huizen in de buurt en er werden ook 380 mensen geëvacueerd. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En in IJsland is nu officieel het referendum van start gegaan. De IJslanders stemmen over de vraag of hun land mag onderhandelen met de Europese Unie over toetreding. De regering wil dat, maar er is veel tegenkanting. Als de onderhandelingen mogen opstarten, komt er na die onderhandelingen nog een tweede referendum over de effectieve toetreding. De stemlokalen zijn nog open tot middernacht deze tijd. Eerst nog opklaringen. Later deze namiddag gaat het regenen vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen. Opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maxima tot 21 graden.

La Tour. People are still having sex. Als dat maar safe is natuurlijk. Goedemiddag allemaal. Als je op tafel zit, laat het smaken. Met Blue Boy en Remember Me. The Beach at Noon. At Weekend. Net voor natuurlijk. Die ultieme lijst. De Powerline Slipper Fight.

zaterdagmiddag met de Space Cadets en Wet. Def Damage Dope, die heb ik nog klaarstaan tot aan onze break. Maar ook wat andere stijl van muziek mag er ook eens bij zijn.

0: zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

zaterdagmiddag. Les bruits de la forêt. Anderhalf uur zijn we verwijderd van de ultieme lijst. De Powerline Super 50. Met Thierry de Smet. Komt straks toe, dan moet ik goed zien dat alles in orde staat. Want dan kan hij eraan gaan beginnen. Met nu Tiësto. You

0: Ik sta altijd een beetje verwonderd als ik Thierry zie binnenkomen in de studio met zijn varders, met alle documentatie die hij opgezocht voor die Super 50. Ja, maar dan moet er 20 jaar terug in de tijd gaan. Dan moet hij alles gaan opzoeken. Hoedje af. Ik zou het niet kunnen. Of niet meer kunnen. Ja, dat is ook weer een groot woord. Stom. En straks nog David Guetta en GD Davis. Met die heerlijke The World Is Mine bij TRL. Laat het smaken.
1: For the love of music, this is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

We hadden Aquaplex met Junk Project samen in Brightness en de C-Mania hier bij TRL. Tijd om onze koffiemachine te gaan bezoeken. Ik heb zin op een lekkere cappuccino. Het nieuws en het weer komt eraan. En ik heb nog een Rednecks. Lekker fout nummer. Cotton Eye Joe. Maar eerst die Ultimate Seduction. Tot zo voor het tweede deel. Van natuurlijk de Beats at Noon at Weekend.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: In Peer, in Limburg, loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
4: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
3: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte. Maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
5: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
3: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Rusland viseerde een magazijn waar munitie werd opgeslagen. Er was een grote brand en een explosie. En er is ook veel schade aan huizen in de buurt en meer dan 200 mensen moesten geëvacueerd worden. De Oekraïnse president benadrukt dat munitie niet in de buurt van woningen mag worden opgeslagen. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En rond deze tijd beginnen de Red Panthers, dat zijn onze nationale hockeyvrouwen, aan hun match voor de bronzen medaille op de WK. Ze nemen het op tegen Australië. Donderdag verloren de Panthers hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, waarna de speelsters boos werden op de scheidsrechter. Justine Razier kreeg zo een schorsing van 1 match en is er vandaag niet bij. Alix Garnier kreeg een waarschuwing. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint dan wisselvallig bij maxima tot 21 graden.

opende onze Beach and Noon and Weekend. Goedemiddag allemaal. Moest je nog wat aan tafel zitten, laat het smaken. Of nog wat eten. Ja, doe het rustig aan. Het is zaterdag. Fatman Scoop, die komt er zo aan. Maar eerst Sweet Coffee. Dan Need You. Tuurlijk dat we je niet, dat we je nodig hebben om te luisteren. Want zonder luisteraars, hè, dan zijn we... Ja, dan zijn we...

De Beats at Noon at Weekend. Net voor de ultieme lijst der lijsten hier bij TRL. Want we gaan weer 20 jaar terug in de tijd. Met Thierry de Smets. De Powerline Super 50.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Psst. We are not like the other guys. Woehoe! We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

Evisa hier bij TRL. En als u dan tafel zit met nog een lekkere koffie bij, dan laat het smaken. Geniet van wat lekkers. En dan kan je je zaterdag helemaal concentreren op wat veel goed dingen te doen. Samen met de familie of wat leuke dingen doen. Dat is weekend. En luisteren naar TRL natuurlijk naar de Powerline. Super 15 met Jerry. Zo

altijd graag geziene gasten op 80s, 90s podiums. In 80s. Two Brothers on the Fourth Floor. En The Dreams bij TRL Pleasure Radio in de Beats at Noon. At Weekend. Ja, we zijn een half uurtje verwijderd van Thierry de Smet. Want hij neemt je mee naar 20 jaar geleden. Naar die leuke lijst. De Powerline Super 50. Het zo dadelijk nog Marco Bailey.

0: SpaFun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: For the love of music, this is TRL.

Terra Pleasure Radio met Sildernet en Windows. Blaze and a Lovely Day. We hadden Moby met de Disco Lies. Die ons laatste verwend moment van deze week afsloot. Ik wens je een heel fijn weekend, een deugdoend weekend. Doe het veilig en zorg goed voor elkaar. Dat is het meest belangrijkste van allemaal. En graag tot maandag voor een nieuwe Dance for Dance. Veel plezier met Jerry, de Powerline Super 50 en de rest van de boys bij TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. SpaFun. Tils genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: In Beer in Limburg loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12 jaar. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
6: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
5: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. Premier Bart De Wever gaat volgende week naar India. Het is de eerste Belgische premier die het land bezoekt in 20 jaar tijd, na Guy Verhofstadt in 2006. De Wever hoopt economische deals te sluiten, onder meer voor de diamantsector en de chemische industrie. Donderdag zit hij ook samen met de Indiase premier Modi. Zeker nu de banden met de VS niet meer betrouwbaar zijn, kan India een interessante handelspartner worden. Formule 1 dan. De huidige wereldkampioen Lando Norris blijft nog minstens tot 2030 bij zijn team McLaren. De Brit heeft een contract ondertekend met een mogelijkheid tot verlenging. Norris is 26 en rijdt al sinds 2019 voor McLaren. Op dit moment staat hij vierde in de WK-tussenstand. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: What is this show?
8: We were hoping for a treat, such as this pumpkin spice latte.
9: I love the city and I love pumpkin spice latte.
10: No dice, pumpkin spice.
11: And now, ladies and gentlemen,
12: just smell for the pumpkin spice latte.
13: Okay, even op deze knop duwen. Voor wat dient die eigenlijk?
14: Switch on the power.
13: Okay, gedaan.
14: Building up the beats.
13: Aha.
14: Charging light effects.
13: En nu.

0: Smit.
1: Goedemiddag iedereen en van harte welkom hier bij de enige echte retro parade. Tot 4 uur hoor je de 50 populairste hits van 20 jaar geleden, gebaseerd op de verkoopcijfers van toen en samengesteld door Weile Muziekblad Joepie. Dit is jaargang 7, aflevering 316 inmiddels. Het is de editie van 29 augustus 2006 met administratie van deze week. 5 nieuwe van de hoogste op nummer 28 te vinden is. We hebben 14 stijgers, 10 stationaire platen. Er staan 21 dalers en 24 Belgische producties, waarvan er 3 in onze eigen taal zijn gezongen. Je hoort tussendoor ook 3 ex-nummer 1 hits, tenminste als ze door de selectie geraken, want we draaien natuurlijk niet alle 50 platen op deze 2 uur, want dat zou een beetje al te veel van het goede zijn. Maar vooral wil ik ook onze collega bedanken van zo net. Hij is er aanstaande maandag terug vanaf 1 uur met zijn Dance for Dance. Dan hebben we het natuurlijk over Erik de Valk. En ik heb zo een klein beetje het gevoel... Hebben jullie ook zo het gevoel dat...
2: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
1: Ja, maar hij was al lang geleden begonnen. Wanneer ongeveer?
2: Die zomer die begon zo wat in mei.
1: Voilà, dus we mogen eigenlijk niet zoveel klagen. We hebben een hele mooie zomer gehad. Maar je merkt het toch, het is niet meer zoals vorige week en de weken ervoor. Het is een beetje, ja, een beetje koeler geworden, 20 graden. En dat voelt toch al meteen alsof het heel wat kouder is. Maar waar we ons voorlopig nog geen zorgen over hoeven te maken, is hoe de top 3 er zal uitzien omstreeks 4:15. Maar hoe die er vorige week uitzag, dat weten we nu wel al.

Ik heb yippie, ook een vliegje op mijn neus. K3 stond vorige week zaterdag nog op nummer 3 met een yippie. De nummer 2 was Rood van Marco Borsato. En op nummer 1 Henkie met zijn lief klein konijntje. Zal hij vandaag nog 20 jaar geleden altijd op zijn nummer 1 staan in onze lijst, in onze raceroparade? Wel, blijf luisteren, nog steeds 3:15, dan draaien we de nieuwe top 3. Maar tot die tijd nog een selectie van alle betere hits van 20 jaar geleden. We beginnen aan op nummer 50. Vandaag staat een lekker Belgisch product waar we toch een beetje trots mogen op zijn. Jam komt eraan.

0: Thierry de Smet.
1: Aan mijn gasten, waar is dat hier allemaal?
2: Wij zijn al die knopjes.
3: Dat is hier nogal teen en tander, hè?
2: Je moet daar niet aan lekken, dat is geen ijsje, dat is een micro.
3: En jij moet daar in bed, dat is een kamer.

0: Onze hekkensluiter voor vandaag was meteen al een van onze Belgische producties die we vinden in de lijst. En dat was met samenwerking van Zipora. Als eerste band genoemd Jam. En Just Be Yourself. Ik heb zo'n klein beetje het gevoel dat we toegekomen zijn aan onze eerste nieuwe binnenkomer. En dat is eigenlijk niet zo abnormaal, want we zitten nog steeds in de onderste regionen van onze hitlijst. En daar moeten we het allemaal een beetje mee doen natuurlijk, hè. En de eerste nieuwe binnenkomer, wel, dat is een re-entry. De plaat die voor de tweede maal dus binnenkomt in onze lijst. Het gaat allemaal over The Beat Freaks en Somebody's Watching Me. Die Beat Freaks is een Nederlandse danceproject dat in 2006 in één klap doorbrak met deze aanstekelijke clubhit. Achter het project schuilen de producers Dennis Christopher en Mark Simmons, die in de jaren 80 klassieker een volledig nieuw leven gaven. Somebody's Watching Me is oorspronkelijk een hit van Rockwell uit 1984 met de legendarische achtergrondstem van Michael Jackson, die trouwens vandaag jarig is. Ja, hey! Maar ja, natuurlijk kan het niet meer vieren, want de man leeft niet meer. Maar die Beat Freaks die behield de herkenbare melodie, maar verpakte die in een modern house en electroproductie die perfect aansloot bij de clubsound van 2006. Die track die draait rond het gevoel dat je voortdurend in de gaten wordt gehouden. Een thema dat ook 20 jaar later nog verrassend actueel aanvoelt. Dankzij de stevige beat en het onweerstaanbare refrein groeide de single uit tot een vaste waarde op de dansvloer. Ook in België werd Somebody's Watching Me een grote hit en behaalde het mooie noteringen in de Super 50. Het nummer geldt vandaag nog altijd als een van de sterkste dancecovers van de jaren 2000. Hier zijn ze, The Beat Freaks en Somebody's Watching Me op nummer 46 als re-entry. Maar wel, de eerste nieuwe binnenkomer dus in onze lijst der lijsten.
1: Nummer 46.

Michael Jackson, zijn stem hoor je in de achtergrond op deze hitsingle die voor de tweede maal binnenkomt van de Beat Freaks. And Somebody's Watching Me. Mocht Michael niet overleden zijn in 2009, hij zou vandaag maar liefst 68 jaar zijn geworden. Elke week komen er nieuwe kunst- en kanshebbers bij. En dat betekent helaas ook dat enkele nummers de lijst moeten verlaten. Dit zijn de vijf afzwaaiers van deze week.

heftig met I'm Just a Girl. Sorry meid, ben ik niet. Ook na 9 weken zit het hitparadeverhaal van Ellen erop met Bang Bang Bang.

Meer bij de Pinken. En moeten we dan ook afscheid nemen? Who knew? Maar deze week maakt ze wel plaats voor nieuw talent. Sam, look where we've been and where we are tonight. Robbie Williams die sluit zijn notering af na 11 weken met zijn Sin.

0: De zomer die begint op zijn einde te lopen. En zo ook is het einde van Bob Sinclair dus aangekomen. Een sterke reeks van 18 weken. Maar het is een einde dus aan zijn World Hold On. Hij verdwijnt ook nu uit de Super 50. En ook hij maakt plaats voor de nieuwe binnenkomers.
1: Dit is de Super 50.
2: Goedemiddag.
3: 45.

0: Inmiddels zitten we nu al aan de tweede nieuwe binnenkomer was dit. Voor Catherine en Catfight. Die Catherine, ofwel voluit Catherine Avgustakis. Die brak in 2005 door als winnares van de Star Academy Vlaanderen. De Antwerpse zangeres met Griekse roots wist het publiek te overtuigen met haar krachtige stem. En groeide in korte tijd uit tot een van de populairste Belgische popartiesten. Haar eerste single, Here Come All The Boys, werd meteen een nummer 1 hit in Vlaanderen. En bevestigde elkaar bliksemstart. Ook de opvolgers als Take Me Home deden het uitstekend in de hitparade. Maar in 2000 verscheen deze Catfight, een energieke poprock single uit haar debuutalbum. Het nummer vertelt het verhaal van twee vrouwen die strijden om dezelfde liefde, verpakt in een pittige, speelse tekst en een stevig gitaargeluid. Met zijn aantrekkelijke refrein en krachtige productie kreeg Catfight veel airplay en behaalde de single opnieuw een mooie notering in de Super 50. Het liet trouwens horen dat Catherine veel meer was dan een talentenjachtwinnares. Ze groeide uit tot een volwaardige Belgische popster en kwam binnen als de tweede nieuwe binnenkomer 20 jaar geleden op nummer 45 met haar single Catfight. En dan brengt ons al meteen naadloos naar de derde nieuwe binnenkomer en die staat op nummer 40 in onze lijst.
1: Het is tijd voor een nieuwe Super Top 5.
0: En die derde nieuwe binnenkomer, dat is een knallertje, zijn vrienden. Ho, ho, ho. Het is niks minder dan Rock This Party, Everybody Dance Now van Bob Sinclair en QDB featuring Dollar Man, Big Ali en Madik Makeda. Wauw, wat een mond vol. Bob Sinclair, zijn echte naam is Christophe Lefria. Hij begon zijn carrière begin jaren 90 als Franse DJ en producer. En zijn eerste grote internationale doorbraak kwam in 1998 met Gin Tonic, waaraan hij uitgroeide tot een van de meest succesvolle house producers van Europa. In 2006 stond hij op de top van zijn carrière met een reeks wereldhits. Voor Rock This Party werd hij samen met de Duitse producer QDB en de Amerikaanse vocalisten Dollar Man, Big Ali en Makeda. De single is gebouwd rond een slimme sample van Everybody Dance Now van CNC Music Factory. Ik weet niet of je dat nummer nog kent. Kijk, dat klonk zo. Dit ken je hoorst waarschijnlijk nog, die Everybody Dance Now van Gonna Make You Sweat van CNC Music Factory. Die iconische danceklassieker uit 1990. Bob Sinclair gaf die bekende hoek een frisse reggae house groove, waardoor het nummer meteen een onweerstaanbare feestplaat werd. Met zijn zomerse ritme, opzwepende blazers en aanstekelijk refrein groeide Rock This Party uit tot een van de grootste clubhits van 2006. Ook in België was de plaat niet weg te denken van de radio, clubs en zomerfestivals en behaalde ze een mooie notering in de Super 50. Een echte feel-good klassieker dus, die 20 jaar later nog altijd iedereen op de dancefloor krijgt. Hier is hij dus, Bob Sinclair, als de derde nieuwe binnenkomer op nummer 40. En rock this party!

Everybody Dance Now, oude hit van CNC Music Factory uit de jaren 90. En nu opnieuw in de lijst in 2006. Zoveel jaar later op nummer 40. Al twee na hoogste hier binnenkomen, ofwel onze derde nieuwe. Babs & Clark, QDB, Dollar Man, Big Ali en Makeda. En dat allemaal met Rock This Party, Everybody Dance Now. Ja, ik zag u sowieso al dansen, dus dat is geen probleem hier bij TRL. Ofwel... We hebben nog twee nieuwe binnenkomers te gaan. En op één na hoogste nieuwe binnenkomer is ook al een Belgisch product. En die staat op nummer 39. Belgisch dus voor Hadize. Ze werd geboren in Mol als dochter van Turkse ouders. En zet haar eerste muzikale stappen in België. In 2003 nam ze deel aan Idol, waar ze de halve finale haalde. Een paar jaar later koos ze voluit voor een carrière als zangeres. Haar eerste single was Sweat, uitgebracht in 2005. Maar de echte doorbraak kwam daarna met nummers als Stir Me Up en Milk Chocolate. En Girl, Milk Chocolate. Girl liever, waarmee Hadize snel haar naam maakte hier in België, maar ook in Turkije. In 2006 verscheen Bad Boy, een energieke pop- en R&B-track waarin Hadize flirt met de internationale sound. De combinatie van haar krachtige stem en een stevige beat en een opvallend refrein maakte de plaat bijzonder radiovriendelijk. Hadize zou later ook internationaal bekend worden als vertegenwoordiger van Turkije op het Eurosong Festival van 2009 met Doom Tek Tek, waarmee ze uiteindelijk vierde werd. Maar in 2006 was ze nog volop bezig met haar naam te vestigen. Bad Boy was een van de singles waarmee ze bewees dat er een nieuwe Belgische popster in de maak was. Op twee na, of zoals ik, op één na hoogste binnenkomer. Hier is Hadize en

Open het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. That's it for the commercials. Here's the music.

snel hoorden. MASH en Somebody's Property in een tiende week van 24. Helaas op de terugweg naar nummer 31. En daarvoor hadden we nog net na de commerciële break nog die Yellow. En oh yeah. In de vijfde week van 38 naar nummer 35 stegen ze door. Happy birthday! Wie zijn er allemaal?

Ook onze wielrenner Stijn de Volder, die wordt 47 jaar. Ik heb er nog eentje bewust overgeslagen. Ik had hem eigenlijk in principe al vernoemd in het begin van het programma. Michael Jackson, die wordt 68 jaar. Was het niet dat hij in 2009 besloot om het wereldse hier te verlaten? De koning van de pop, Michael Jackson, 68 jaar. Menige fans zullen vandaag een traantje laten dat hij er niet meer is. Maar in ieder geval, we kunnen hem wel natuurlijk nog even zeggen. En de dikste hits nog op je loslaten tussen nu en 4 uur. Een selectie van de beste hits van 20 jaar geleden. En dat doen we ook met Silver. We duikelen zomaar de beste hits van 20 jaar geleden. De

0: Leuke samenwerking natuurlijk tussen DJ Wout en Sylvie de Bee. Als kindsterretje ontdekt als Sylvie Melody. Maar dat is al lang niet meer. Silver One Night Stand. In onze lijst der lijsten gaat het goed met 10 plaatsen winst van 39 naar nummer 29.
1: Het is tijd voor een nieuwe in de polarlijst. Super top 50.
0: Meer nog. Het is tijd voor de hoogste nieuwe binnenkomer in de Powerline Supertop 50-50. En die is voor Alive van Kate Ryan. Die Kate Ryan werd geboren als Katrien Verbeek. Ze begon haar muzikale carrière als zangeres in een bandje. En brak in 2001 door met Scream for More. Een jaar later volgde haar grote internationale doorbraak met Dista Chanté. De dancecover van de Franse hit van Mylène Farmer. Daarna groeide Kate Ryan uit tot een van de succesvolste Belgische danszangeressen. Van haar generatie toch. Met hits als Libertine, Je t'adore en Ella. Ja, Ella. Wist zo ver bij de België de groot publiek te bereiken. En in 2006 kwam ze met Alive. Een volledig eigen nummer en dus geen cover. De song werd geschreven door onder andere Phil Wild, Andy Janssens en Kate Ryan zelf. Kreeg de typische combinatie van krachtige dancebeats, een melodieuze synthlijn en Kate's herkenbare stem natuurlijk. Alive verscheen op haar album Alive en betekent opnieuw een stevige Europese release van de Belgische zangeres. Het nummer gaat over opnieuw kracht vinden en voluit voor het leven kiezen, wat mooi aansluit bij de positieve titel. Ook in België deed de single het uitstekend en kreeg een mooie plaats in de Powerline Super 50 en werd 20 jaar geleden exact de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 28. Kate Ryan en Alive, niet te

mooie debuutsingle voor Lily Allen, Make Me Smile. We zullen later een mooie carrière volgen voor die dame, want dit was pas het prille begin in 2006. Ook in de powerline Super 50 ging het goed voor die Lily Allen. In haar vierde week steeg ze met 4 plaatsen van 31 naar 27. Zullen we een beetje dansmuziek op je loslaten, want dat is toch tenslotte waar TRL voor staat. Hè? Lekkere retro danceplaatsen met Arman van Helden bijvoorbeeld. Zou dit eventueel wel een goede zaak zijn om die man nog een keertje hier op je radio los te laten? Dit is wel de remix version, want het is niet het originele, want Arman van Helden heeft het nummer 2 maal uitgebracht. Een keertje in 2003 of zo. Maar ook een keertje in 2006 met een combinatie van Tara McDonald. Want zij mocht het liedje zingen My, My, My hier in de lijst. De lijsten, de moeder van alle hitparades, vinden we hem terug op...

Als je op een party bent of een trouwfeest of maakt niet uit waar. En ze draaien dit nummer. Hè, dan heb je een goede DJ als ze dit draaien. Want als je dit hoort kan je toch niet blijven stilzitten. Armaan van Helden en Terry McDonald. En My My My hier bij TRL Pleasure Radio. Ging goed met die My My My. Zei ik en dacht ik bij mezelf. Maar het is niks is minder waar. Want het gaat helemaal niet goed meer met Armaan van Helden. 20 jaar geleden daalde hij met 10 plaatsen van 8. Van 16 naar 26 liever in zijn 8e week. Dat bedoel ik nu net. Armaan van Helden en Terry McDonald. Ik heb er nog twee net voor we toe zijn aan het wereldnieuws. Er zijn een paar groepen of artiesten die met twee nummers in de lijst stonden. Zo ook Silver. We hebben ze net nog gehoord met One Night Stand. Maar die voorganger die stond er ook nog in. Die oude hit van ABBA, Lay All Your Love On Me. In een 17e week, 20 jaar geleden, stegen ze nog maar een keertje door van 29 naar 24. En aansluitend hoor je ook nog 22. Jekyll and Hyde en The Frozen Flame. Maar eerst en vooral zullen we het houden bij dit. Nummer 24.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Onze nationale hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons gepakt op de WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar tijd. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
6: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
5: Ook in 1978 pakten onze hockeyvrouwen brons op het WK. Premier Bart De Wever gaat volgende week naar India. Hij is daarmee de eerste Belgische premier die het land bezoekt in 20 jaar tijd. De Wever hoopt economische deals te sluiten, onder meer voor de diamantsector en de chemische industrie. En donderdag zit hij ook samen met de Indiase premier Modi. Zeker nu de banden met de VS niet meer betrouwbaar zijn, kan India een interessante handelspartner worden. En de gouverneur van de Amerikaanse staat Tennessee wil de luchthaven van Nashville vernoemen naar Dolly Parton. De Amerikaanse countryzangeres overleed vorige dinsdag en is daar geboren. Ze was 80 jaar. Door de luchthaven naar haar te vernoemen wil de gouverneur zorgen voor een blijvend eerbetoon. Deze namiddag grijs en buien bij 23 graden. Vanavond kan er ook onweer bij komen. Morgen regen, maar ook opklaringen en 22 graden.
4: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: This radio program is intended for broadcast.

Smith. Welkom in het tweede uur van de Powerline Super 50 op deze vandaag 29 augustus 2026, waarin wij terugblikken naar de hitlijst van 20 jaar geleden. Oftewel, naar 29 augustus 2006. Niet moeilijk, hè? 26 min 20 is 6. Voilà, kijk. Wat heb ik nog voor jullie in petto in deze lijst? Onder andere een overzicht van de Amerikaanse Billboard Hot 100 van 2006. Dezelfde datum dus. Maar ook een overzicht van de Europese hitlijst. Wat was de meest gestreamde plaat van afgelopen week in Europa? En voor de rest natuurlijk de beste hits. Van hoe kleiner het nummer wordt, hoe groter de hit wordt. Zoals de top 3 van vorige week zaterdag bijvoorbeeld.

Henky. Het was vorige week zaterdag niet Henky, maar het was wel de K3 met Ja Ja Jippie. De nummer 2 was voor Marco Borsato en Rot. En hij stond voor de tweede week op nummer 1. Henky met het kinderliedje Lief Klein Konijntje, de goede man, overleed 2 jaar geleden. Maar stond hij 20 jaar geleden nog altijd op nummer 1? Of was het misschien Marco die opnieuw de hoogte in had? Of misschien wel K3 met Ja Ja Jippie? Wel, ik kan je vertellen, er is een itsy bitsy mini tini dingetje veranderd in de Super 50 top 3. Wat het zal zijn wel, blijf luisteren binnen 3 kwartier. Dan gaan we de nieuwe top 3 op je loslaten. Oké? Okidoki.

0: Klein beetje genade toch dat de originele single van U2 en One uit 1991 niet eens zo'n hoge positie bereikte als de coverversie van Mary J. Blige. Maar van Bono natuurlijk van U2 ook zijn medewerking aanleende. Want die One van U2 zelf kwam niet hoger dan een 26e positie. Wat we niet kunnen zeggen van die Mary J. Blige. Want een paar weken geleden stond ze nog wel op nummer 6 in de lijst. Nu niet meer, want Mary J. Blige in de 17e week staat nu op 20. Maar ze stijgt wel één plaatsje opnieuw. Dus dat is misschien wel een goede zaak voor die Mary J. Blige. Misschien gaat ze volgende week nog wel een stukje hoog in. Wie zal het zeggen?
1: Hier die Ergebnisse.
2: Et maintenant, les résultats.
3: Y aquí están los resultados.
4: And here are the results.
0: Wat waren de meest gestreamde platen afgelopen week in Europa? Dat waren op nummer 5, Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Op 4, een daler, Talk To You van Another. De nummer 3 was een stijger voor Ella Langley en Choosing Texas. 2 bleef nummer 2, Moving To The Sun van Yugel en Ultra Naté. En ook de nummer 1 bleef de nummer 1 tot vervelend toe. Want de WK-voetbal is al lang achter. Terug. Maar die Shakira en Burna Boy, die blijven maar doordrammen op die nummer 1. Wel, ik vind het allemaal een beetje day.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: De Euro Parade.
8: El Euro Parada.
9: Euro Parade.
10: Nummer 1.
11: Hi, this is Shakira and you're listening to my favorite.

Ja, mooi hè, die Lordy en Hard Rock. Halleluja. Jij kan niet laten, sorry. Ik heb zoiets, daar moet het tussen. Mijn stem mag dan volledig naar de botten zijn. Dat moet het waar. Na het hart dan ook de stem naar de botten. Ja, ja, wat maakt het nog uit. Het was Lordy, de winnaars van het Euro Songfestival 2006 met hun Hard Rock Halleluja. In een 12e week nu van 14 naar 17 gedaald, 3 plaatsen verlies voor hen. En over het Euro Songfestival gesproken, het gaat niet zo goed meer met het Euro Songfestival, want ik heb vernomen dat ook Nederland waarschijnlijk volgend jaar in 2027 niet zal deelnemen aan het Songfestival. Er is te veel geopolitieke spanningen. Nederland zal dus in 2027 niet deelnemen aan het Euro Songfestival, omdat het evenement niet langer neutraal is. Dat schrijft de Omroep maandag in een persbericht. De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten werken te veel door in het Songfestival en hebben geleid tot de grote verdeeldheid. Dat komt van Avrotros, een van de grootste zenders in Nederland. Die schrijft het afgelopen jaar bij de European Broadcasting Union zouden ze hebben aangedrongen op transparante regels voor deelname van de landen in een militair conflict. Maar onlangs aangekondigde regels bieden onvoldoende vertrouwen dat het onafhankelijke en neutrale karakter van het Songfestival kan worden hersteld. Al dus de Avrotros. Deelname strookt dan ook niet meer met de waarde van de omroep, zo zeggen ze. Vertrouwbaarheid, onafhankelijkheid en menselijkheid, al dus het persbericht. Ja, er zal waarschijnlijk ook nog wel wat anders meegespeeld hebben. Joost Klein die ook met zijn Europa niet mocht deelnemen wegens een akkefietje. Het zal wel allemaal in een klein hoekje zijn en misschien allemaal een beetje uitvergroot, maar goed. Hey, mij kan het geen zak schelen. Weet je wat mij wel kan schelen? Is dat het tijd wordt dat we de snelste stijger laten draaien. Ja hoor. Hoor je hem? Hoor je hem? Een plaat die vorige week zaterdag nog op nummer 30 stond. En vandaag de snelste stijgerstempel krijgt. 15 plaatsen winst voor de Kooks. En hun

0: Just make a dream come true. Ja, als dat zou kunnen, dan was er misschien nog een andere persoon hier nog altijd bij ons op de wereld van de levenden. Want dinsdag was het zeker of iets dat we het nieuws binnenkregen dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd was overleden van een korte kanker of zoiets. Ja, ik vond het allemaal een beetje raar. Ja, een korte kanker. Dat moet dan waarschijnlijk een hele agressieve kanker geweest zijn of iets. En op 80-jarige leeftijd, ik veronderstel dan ook dat de weerbaarheid ook niet zo goed meer is. De weerstand en dat soort zaken. Dus ja, wat me wel een beetje verontrustte, wat ik wel een beetje raar vond. Want sommige zenders, sommige radiostations, wij natuurlijk niet. Want we hebben haar niet geprogrammeerd of het zou toevallig moeten geweest zijn. Dat die wel in de lijst zat. Maar sommige radiostations die normaal nooit of te nooit Dolly Parton draaien. Die begonnen dan plotseling allemaal Dolly Parton te draaien. Zelfs rockzenders, dancezenders, weet ik veel. Die begonnen plotseling allemaal 9 to 5 en Jolene en dat soort zaken. Ja, bij TRL hebben we het niet gedaan. Dolly Parton zit niet in onze lijst en zat ook dinsdag niet in onze lijst. Dus dat wou ik toch een keertje van het hart. Want het is altijd als iemand sterft van bekende artiesten, zangers, zangeressen of bandleden die uit de groep gaan, dan plotseling worden ze verheven als the best of. Zoals we dat dit nou noemen. Maar goed, dat de zaken. Moest even mijn ei kwijt. Begrijpt u dat? Allee, kijk. Weet je waar ik ook mijn ei kan kwijt geraken? Dat is in het nummer van Klaus Badelt en Tiesto. Met de tune van de film van The Pirates of the Caribbean. Hier is Klaus Badelt en Tiesto met He's a Pirate. Nog tot en met onze reclamecommercial hoor je deze prachthit, prachtmelodie. Die Klaus Badelt, die kent er wat van. Je moet maar een keertje googlen. Hij heeft nog vele andere tunes geschreven voor diverse films. En echt, het is een man die het kan. Laten we het zo noemen. Je hoort hem dus tot aan het reclameblokje.
1: The hits from 20 years ago in the Powerline Super Top 50 on Radio TRL.

Moi. Zeer mooi, mogen wij wel stellen, Kay Styles en Joni Logan. En Don't Cry, I Love the Party. Was echt een mooie single. En ook die nummers van Joni Logan zelf van het Euro Song Festival waren prachtig exemplaren. Niet voor niks is hier Mr. Eurovision Song Festival Contest. Die Joni Logan samen met Kay Styles, en toch een Belgisch productje. Die blijft hangen op nummer 9 in een 6 weken. Daarvoor Christina Aguilera. Ook zij maakte een 1 plaats winst. En steeg bij gevolg van 11 naar nummer 10 met Ain't No Other Man. Hey, excuseer me, meisje. Ik ben niet zomaar de een of andere man. Ik ben de man van de Powerline Super 50. Wat dacht u daarvan? Hé, voilà. Nee. Ik ben niet Scott Shannon, maar ik ben wel Jerry de Smet uiteraard. Maar die Scott Shannon was de man die de Billboard, de USA Billboard Rocking Hot 100 presenteerde 20 jaar geleden. En vandaag kijken, we gaan even een overzicht maken van die 5 beste van 20 jaar geleden in de USA Billboard Hot 100. Toen stond daar 20 jaar geleden op 5 de Pussycat Dolls en Snoop Dogg met Buttons. Me and You van Casey op 4. Nummer 3 die was voor Nelly Furtado en Timbaland. Ex nummer 1 hit trouwens. Op 3 gedaald met Promises. De nummer 2 bleef staan, Crazy van Knowles Barkley. En ze hadden voor de tweede week een nummer 1 van Fergie. En London Bridge, je kent ze wel. Die Fergie van de Black Eyed Peas. Ja, voilà, de zangeres van de Black Eyed Peas. Fergie. Die staat nog altijd niet in onze lijst van 20 jaar geleden. Maar de nummer 2 wel. Daar staat Knowles Barkley en Crazy. Ja, zo voel ik me tot 4 uur. Echt crazy! Scott Shannon's Rockin' America. Top 30 countdown. Met Jerry de Smet.

0: lekkere, lekkere single. En nog genoteerd in de Billboard Hot 100 20 jaar geleden. Maar ook bij ons ging het goed. Hij had wel de hoogste positie als nummer 3. Maar er is toch al een stukje einde aangekomen. Want dus vorige week stond hij nog op nummer 5. En daar bleef hij ook deze week 20 jaar geleden op staan. 16 weken lang reeds in onze lijst. En daar hebben we het nog altijd over deze Gnarls Barkley. En zijn oude zo mooie Crazy. Zijn er bijna, vrienden. We zijn bijna aan de nummer 1. Maar de vraag was natuurlijk, zal Henkie nog altijd op nummer 1 staan in die lijst? Of zou het misschien wel Marco Borsato zijn die voor de derde keer op nummer 1 zou terechtkomen? Of de K3'tjes? Wel, kan je nu al teleurstellen. De K3'tjes zijn het niet. Nee, want die dalen van 3 naar 4. En die slaan we over. Maar wel een plaat die zich nestelt in de top 3. Waar ze vorige week nog op nummer 4 stond, is Rihanna. En Unfaithful is de nieuwe nummer 3 in de lijst van 20 jaar geleden.
1: De Super 50.
2: Hey, this is Rihanna.

is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

0: heb zo de indruk dat we vandaag niet te veel rot meer zullen zien aan de hemel. De zon is gewoon grijs. En dat zal de komende week niet zoveel veranderen. Het wordt een grijze week, vrienden. Maar ja, hey, wie ben ik om te klagen? Ik zou bij God niet durven. Na zo'n goede zomer. De Super 50. Durf ik echt niet. Mensen die nu klagen dat het geen goede zomer was, ja, die mogen ze van mij apart. Alex Agnew zou zeggen: dood! Dood! Voilà, kijk, maar ik ben Alex Agnew niet. Ten eerste, ik heb niet zoveel haar of hem. Ik ben niet zo groot of hem. En ik ben waarschijnlijk ook niet zo grappig of hem. Oké, meningen kunnen dus volledig vervallen. Marco Borsato met zijn rood in een 16e week nu blijven hangen op 2. En daarvoor een plaat die wel de top 3 binnenkwam. Rihanna met haar Unfaithful. Zeg maar in plaats van 4 naar nummer 3. Vrienden, lieve vrienden en vriendinnen. Ik heb nog één ding natuurlijk aan jullie voor te stellen. De absolute topplaat van 20 jaar geleden. En die is voor Henkie met zijn lief klein konijntje die al lang gestorven is. Want een konijn leeft maar tussen de 10 en de 15 jaar. Dus dat konijntje is al lang niet meer onder de levenden. Net zoals Michael Jackson dus die vandaag zijn verjaardag mocht vieren of kon vieren. Maar ja, hij heeft er zelf over beslist om het een beetje anders te doen. Henkie en lief klein konijntje staat nu voor de derde week op nummer 1. Vrienden en vriendinnen, wat mij betreft, ik wens jullie vooral nog een prettig weekend toe. En het is misschien wel een beetje een donkere dagen, maar onthoud dat we vandaag 20 graden hebben. En dat het 20 jaar geleden, toen ik deze Super 50 presenteerde, 20 jaar geleden, toen was het pas 18 graden. Dus het kan altijd nog positiever. Tot volgende week zaterdag de Basel. Veel plezier met de Land of Dance Mix. Zo dadelijk met Stef Tielemans. En wij maken er hier een einde aan. Tenminste, sorry, wat de platen betreft. De Super 50.
1: Zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja.

ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. En weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

zo mensen, we gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje, alleen gaan we steeds een beetje sneller.

0: for life.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
3: TRL News.
4: Onze nationale hockeyvrouwen hebben geschiedenis geschreven. Ze hebben brons gepakt op het WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
5: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
4: De vorige WK-medaille voor onze Panthers dateert al van 1978. Ook toen was dat brons. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37, dat meldt de lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. Dat veroorzaakte een zware brand en meerdere ontploffingen. En een Amerikaanse militaire rechter heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Sheikh Mohammed zou het brein zijn achter de aanslagen van 9-11 2001, waarbij bijna 3000 doden vielen. Volgens Amerikaanse media bekende hij alles nadat hij 183 keer gefolterd werd in de beruchte gevangenis van Guantanamo. Eerder deze week besliste een militaire rechter al dat het proces tegen Sheikh Mohammed in juni 2028 zal starten. De rest van de dag is het bewolkt met buien, mogelijk met ook onweer bij, maxima rond 23 graden. Morgen regen, maar ook opklaringen bij 22 graden.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. TRL, this is your weekly summer party. Only the best summer beats in the mix.

0: beste tracks perfect gemixt en helemaal in zomerse mood. Welkom bij de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2026.
1: We

Tot zover deel 1 van de Land of Dance Summer Mix hier op TRL. Zometeen na 5 uur nog een tweede uur gevuld met de beste zomerse dance tracks in de mix.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa-Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa-Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa-Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
4: Name.
5: Oh yeah!
4: TRL!
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: TRL!
5: Be welcome. This summer, it's gonna be real hot on your radio. TRL, this is your weekly summer party. Only the best summer beats in the mix. Tune in for the land of dance. Summer, mixed with Steph T.

De zomer 2026, dat betekent maar één ding. Tijd voor beats. Welkom in de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2026. Festival vibes, pompende house beats en de beste tracks. En dit allemaal

Dit was hem voor deze week, de Land of Dance Summer Mix hier op TRL. Volgende week op de zaterdagnamiddag tussen 4 en 6 zijn we terug met nog meer zomerse dance beats in de mix. Maak er nog een fijn weekend van en graag...

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-05-78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Drama voor Tadej Pogačar. Hij is zwaar gevallen in de achtste rit in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg al van bij het begin van de Vuelta de rode leiderstrui en leek ook op weg naar zijn eerste eindzege in die ronde. Maar dat zal dus niet gebeuren. Het is ook maar de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor, die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
6: De kans is zeer groot. Bij deze donor stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat het aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
5: Dat wordt nu dus allemaal onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken. In ons land bij maximaal 6 gezinnen. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Garisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
7: 175.000. Het geld dat hij bewaring had genomen, ja. Nooit meer teruggezien.
8: 750.000 euro.
9: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, anders zo simpel is.
10: We zijn terug moeten van uren eigenlijk, omdat we alles kwijtgeraakt zijn. Omdat je een heel leven vergewerkt hebt.
5: Een ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaat, omdat die jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem gewoon liet begaan. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn dakloos. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scherniers.
11: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door. Maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
5: De voorbije jaren grepen onze Panthers net naast een medaille op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, dat is ook de eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.

0: best electronic dance music right now in Urban C's radio show. Looking for the perfect beat.
1: Mijn uurtje is weer begonnen hier op Radio Terel. Yo, Pleasure Radio. En ik ben natuurlijk Urban C en dit programma heet Looking for the Perfect Beat. We blijven zoeken tot we er het hoofd bij neerleggen, want dat is mijn moraal. Altijd maar nieuwe muziek en ik wil die uiteraard met jou delen. Het is de laatste zaterdag van de zomervakantie, dus lieve studentjes, straks weer lekker naar school en terug het normale ritme in het leven brengen. Hoi Pip, hoera voor de mama's en de papa's. Maar laten we van start gaan met die goede muziek die ik voor jou altijd ga zoeken. Elke week weer opnieuw. En ik heb voor jou 3 deep house tracks in een rijtje. En dan move we on naar een ander genre. We hebben behoorlijk wat genres in dit programma. I've Got My Soul van Tuchilo is de track die je momenteel hoort. Die rare, goede intro. De zware intro. Die is op House of Tucci.
0: PRL. Pleasure Radio. Looking for the perfect beat.

House of Tucci, dan Mutual Attraction van Jacob Mander op Zetaya en Stay the Same van Pevilek op Front Left Recordings. Dat waren de eerste en enige Deep House tracks van het programma. We switchen nu voor twee tracks naar New Disco. Dames en heren, Beer Can. Goeie naam. Released op Cruise Music met Life. Is a beer can. Sometimes it's full, sometimes it's empty, but you did enjoy it.

you know about the mind.

0: tiny baggy shirts. It brought rise to the Philly International sound, Mel Sharon and Giorgio Moroder. So as we live, we dance. And as we dance, we disco.
1: Dance to the disco. Dat was vroeger, als ik nog heel jong was, mijn motto. Maar nog steeds eigenlijk. Disco is back, uiteraard. Trouwens, meestal house is een zekere vorm van disco, laat ik maar zeggen. Live van Beer Can op Truth Music. En dan deze, My Life is a Disco van Roland Clark op Delete International Records. Luister nog steeds naar Radio TRL, naar Looking for the Perfect Beat met Evan C. En dit is natuurlijk jouw Pleasure Radio. Straks tot aan de reclame krijg je de track van Jonic en Renote, geleased op Pina Colada Records. Die heet A Future of the Past, met als subtitel A Big Bro, Little Bro Reprise, een Jacking House track. Maar eerst de eerste en enige funky house track van het programma, geleased op Housesets. Dinosaurs met If You Don't Believe. Tot na de reclame.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: Mother tracks, If You Don't Believe from Dinosaurs of the Househeads, Future of the Past from Big Bro, Little Bro, Reprise van Jonic en Renaud. En dan een stuk over de reclame heen, Party People in the House, released op The Trip en Sunscreen van Alma Hosh op No Exit.
1: In need for more club music? Check out my SoundCloud and YouTube channels. Search for DJ Urban C.
0: En wat kregen we?

0: Een heel rijtje is dat in de tweede helft van Looking for the Perfect Beats. Players Ball van de Ghetto Blaster op Space Disco Records. Anymore van Antoine Clamaran samen met Aqua Singas en Dakuna op House View. Spin Doctor van Geiba op House Delivery. Pasha van Zara op Magnific Music. En dan deze Black T-shirt van Mooner GL op Moon Harbor Recordings. Het is het einde van deze episode van Looking for the Perfect Beat hier op Radio Dierel, Your Pleasure Radio. Zoals altijd voor de beste en de nieuwste clubmuziek om jou in de mood te brengen om te dansen. Ja. Zoals altijd wil ik er nog wat in rammen. Ik heb dan maar één trackje meer voor en dat is een harde ram. Dat is een ram van Chris Liebing, onze Duitse techno-vriend, geleased op CLR. En die track heet Higher Things. Tot volgende week, menskes. Bedankt voor het luisteren en have fun met de volgende collega. Hier dan mee. Bye-bye.
1: For the love of music, this is TRL.
2: Check out soundcloud.com/UrbanC for the track list of this show.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL News.
6: Drama voor Tadej Pogacar. Hij heeft moeten opgeven in de ronde van Spanje nadat hij zwaar viel in de 8e rit. Pogacar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Je hoort wielerjournalist Stijn Vlamink.
7: De wereldkampioen dook over zijn stuur. De schade was meteen duidelijk. Veel bloed, schade aan de schouder en het aangezicht. Tegen beter weten in probeerde Pogacar nog even op zijn fiets te springen, maar de pijn was te intens bij de Sloveen. Pogacar, die de rode leiderstrui droeg, moest duizelig en gehavend met wat leek op een sleutelbeenbreuk de strijd staken.
6: Het is maar de vraag of Pogacar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. Mogelijk viel Pogacar door een steen op de weg. Wout van Aert reed op dat moment net in zijn buurt.
8: Zoals ik het kon zien, denk ik dat hij door oneffenheid in de weg zijn stuur verliest. Zo eigenlijk zijn evenwicht verliest, peloton instuurt en eigenlijk een serieuze koprol maakte. Dus kon direct zien dat het een enorm zware valpartij was. Zo'n momentje dat je even vergeet dat je in de koers zit. Ik hoop gewoon in de eerste plaats dat hij geen te erge blessures heeft, waar hij gewoon goed van kan herstellen en snel terug zonder pijn is.
6: Ook in de eindsprint van de rit was er een valpartij. De Fransman Brian Coquart bleef recht en won voor de Deen Mats Pedersen en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas is door het uitvallen van Pogacar de nieuwe leider in de Vuelta. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. 4 van hen liggen in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn daar nu dakloos. En in ons voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen ook hun 4e wedstrijd van de nieuwe competitie niet kunnen winnen. De twee speelden 2-2 gelijk. La Louvière pakt wel zijn eerste punt, Mechelen pakt zijn tweede. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer. Minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden. Maandag is er kans op onweersbuien bij zo'n 20 graden. En dinsdag, die eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt. En ook meestal droog bij opnieuw rond 20 graden.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: Ladies and gentlemen, get ready for DJ Kickin'.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
4: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
5: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
4: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
6: You have a name.
7: Oh yeah.
6: DRL.
7: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: I like to move it, move it. I like to move it.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
4: Dat kan.
5: Ja, maar.
3: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
6: You have a name.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-05-78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Erg zwaar verdikt voor Tadej Pogacar. Hij heeft een hersenschudding opgelopen en een sleutelbeen en een halswervel gebroken. Naast heel wat schaafwonden. Dat heeft de dokter van zijn ploeg bekendgemaakt. Pogacar moet geopereerd worden aan dat sleutelbeen, maar dokters wachten daar nog mee door die hersenschudding. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij niet zal kunnen koersen. De natuurbrand in de Hoge Venen flakkert weer op door de stevige wind, vooral in het noorden en oosten van het gebied. Dat meldt de gouverneur. De brandweer is daar sowieso nog altijd extra alert, maar krijgt nu weer steun van Duitse collega's om te blussen vanuit de lucht. Dat is vandaag gebeurd en dat zal morgen wellicht ook nog nodig zijn. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
6: 175.000. Het geld dat hij bewaring heeft genomen, ja, nooit meer teruggezien.
7: 750.000 euro.
8: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, anders zo simpel is.
9: We zijn terug moeten van uren eigenlijk, omdat we alles kwijtgeraakt hebben. Dat je een heel leven vergewerkt hebt.
5: Hun ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaten, omdat hij jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem ook gewoon liet begaan. Aan het station Amsterdam Centraal zijn zeker 4 gewonden gevallen bij een steekpartij. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook 1 dader. De politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. In ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft na 4 wedstrijden nog geen punten. En Red Panther Charlotte Anglebert is verkozen tot beste speelster op het WK hockey. Ze scoorde vanmiddag het winnende doelpunt voor onze hockeyvrouwen in de kleine finale voor het brons tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Panthers in bijna 50 jaar. Vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer. En in het westen gaat het ook stevig waaien, bij minima rond 17 graden. Morgen krijgen we buien, maar ook opklaringen bij 23 graden. Maandag onweersbuien en 20 graden. En dinsdag wisselend bewolkt, meestal droog, bij opnieuw 20 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
10: TRL. Ladies and gentlemen, this is the ultimate dance experience, 90s forever. Let's kick it with DJ Kickin'.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bultchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: DRL.
5: DRL News.
6: Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler. Dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem. En daar zou het misbruik ook gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche. Net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scout. En dat de samenwerking na de klacht stopgezet is. De natuurbrand in de Hoge Venen flakkert weer op door de stevige wind, vooral in het noorden en oosten van het gebied. Dat meldt de gouverneur. De brandweer is daar sowieso nog altijd extra alert, maar krijgt nu weer steun van Duitse collega's, ook om te blussen vanuit de lucht. Dat is vandaag gebeurd en dat zal wellicht morgen ook nog nodig zijn. Ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Heverlee-Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. K3 heeft voor de vijfde keer de zomerhit gewonnen, een prijs van de VRT. Hanne, Julia en Klaasje, die Marten vervangt, haalden het met de zomer van Oya Lele. K3 versloeg in de finale onder meer Aaron Blommaert en Zoe Levi, Meteor, Niels de Stadsbader en Maxime en Babette. Vannacht buien, mogelijk met onweer. En vooral in het westen is er ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.
5: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: The ultimate dance experience. 90s forever. Memory after memory. We bring you the best of this beautiful decade, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please give it up, DJ Kickin'.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Name.
3: Oh yeah.